Dat staat er altijd, dus staat er. Hoe staat het er aan? Het is wel arrivé, want we zijn wel arrivé.

0: Zuidstraat, Radio Zuidstraat, van de week RVDR St. Catherine en de Cassandra Deurstraat, net iets doen in het netwerk. En ik sta in het jaar door jullie arm blessé de zee. De week.
1: U zal van Catherine Deurstraat.

Dus hij aan doet haar eruit, dus ik zet, dus hij aan het pissen. Dus hij aan doet haar eruit, en ik zet zand, dus hij aan het pissen, om dit door elkaar te zenden.